was ik van Marieke. Waar is jij dan nou? Je cute, cute hakkel. Ooit opgehouden. Ik mis nog je oor. En ik zing voor jou een song. Marieke,

Afrikaanse muziek. Een graf in die gras en die Tommy staans op God Save the Queen. My vrouw is verniel, maar die hosse waar wil, het stadig begin draai.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

als jij maar kon zien, als jij maar kon voelen, zou ik jou zien, voor jouw story vertellen. Die wereld leent slaap in een oude mensenkot, van een levend versprug tot de zwanger zomers onthaal.

Een van my gunstelinge daar, Christopher Kotze met Clara Dain. Wat ons deurtrek na 22 minute voor 7. Is dit om te gaan kyk na die verjaarsdag van die bekendes. Onthou, jy kan solank jou verjaarsdag deurstuur op 082-333-367. Dit is natuurlijk ons WhatsApp-line. Verjaarsdag, boodskappe, huweliksherdenkings. Dalk voel jy net vandag vir iemand hallo sê of staat het toewens of net sê dankie tot gus woensdag. Nee? Maak jy salkie, stuur dit gerust solank vir my deur, dan het ons dit reg vir die tyd geleef. So ons kyk na die manne oor die water. Adam Sandler verjaar vandag en hy is vandag die groot 60. Komediese akteur wie baie bekend geraak het vir flieks soos Billy Madison, The Waterboy, Mr. Deeds, The Wedding Singer, Happy Gilmore, Big Daddy en nog meer. Hy doen ook die stem van Dracula in Hotel Transylvania, as julle dit nie geweet het nie. Adam Sandler verjaar vandag. Ek is absoluut gek oor hom. Ek dink hy doen rarig baie goed. Sy dochter ook doen baie goed. Die is dan ook in flieks. En sy vrou is gewoonlik ook in die selfe flieks. Hy het so groep vriende wat ook altyd so in die selfe flieks is. So, definitief interessant hier. En van die daal van Airheads in 1994, so met Brendan Fraser, absoluut gek oor hom. Adam Sandler is vandag 60 jaar oud. Dan is dit ook vandag Michelle Williams se verjaarsdag, 46 jaar oud. Die actrice wat deur mekaar een rebelse meisie gespeel het, Jennifer in Dawson's Creek. Natuurlijk later het sy in films gespeel soos Blue Valentine, I'm Not There, New York, Manchester by the Sea en nog meer. Sy het ook een baie goeie vertolking gedoen van Marilyn Monroe in 2011 se fliek My Week with Marilyn. So dit is regtig een baie goeie fliek. Ek weet nie of julle het al ooit gekyk het nie. Rarig baie goed en ek is baie erg op vertolkings van Marilyn Monroe en mense wat haar rokke dra. Kim Kardashian sies verhaal. Sy het haar rok geskeer. Maar nie te min, ek is gek oor Michelle Williams. Sy is rarig fenomenaal. Sy was ook vir een ruk getrouwd aan Heath Ledger en hulle dochter Sam met Tilda, verwelkom in 2004-2005, kan nou nie mooi onthou nie. Maar nie te min Michelle Williams verjaar vandag. Dan is dit ook vandag Colonel Sanders verjaarsdag, gebore op die 9 September 1890 en oorlede op die ouderdom van 90 in 1980. Hy is gebore met die naam Hartlin David Sanders en hy was die Amerikaanse sakeman en entrepreneur vooral bekend vir Kentucky Fried Chicken wat hy opgebring het. Dit natuurlijk, hy was een boer, verkoopsman, een stoomboot, vlieënier, een spoorweg, brandweerman en later het hy KFC gemaakt. In 1964 het hy KFC vir 2 miljoen verkoop aan John Brown en Jack Macy en een groep beleggers. Hy het 4 kinders met sy eerste vrou gehad en sy achter kleindochter is ook een bekende actrice. Kan jy geloof, Colonel Sanders is vandag verjaar oud. Nog een man wat vandag verjaar 66 jaar oud geboore in Londen, Engeland, is Hugh Grant. Seker die meest Britse man ooit, nee? Beruchte romcom acteur van die 90s, wat roem verwerf het nadat hy in films gespeel het soos Mickey Blue Eyes, About a Boy, Bridget Jones' Diary reeks en Notting Hill. Notting Hill is seker een van my absolute gunsteling flieks. Vooral met Julia Roberts in het. Ek dink regtig, dit is een baie goeie fliek. Ek dink hy is een bietjie vreemd, maar nie te min. Ek dink is een lekker ene. En in Notting Hill was al een liekie wat baie, baie bekend geraak het. En ek weet nie of julle dit kan onthou nie. Maar kom ons raak bietjie so bietjie romanties. Nee, Notting Hill, net omdat Hugh Grant verjaar. Ronan Keating met When You Say Nothing At All.

Vir daar van Posdive en Rigan Brissou, makkelijk in die moeilijkheid. Baie dankie aan James, wat vanochtend tyd gemaakt het om met ons te gesels. Hy is amtelik op die Live 3 FM speelhuis, so jylle kan om enige tyd aanvra, makkelijk in die moeilijkheid.

0: Lieve jemel, maar is warm. Ik moet die aircon laten rechtmaken. Die heeft een vat aan mij.
1: Raad die zomer te veel voor jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak een draai voor een gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
0: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
1: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

En het was Tina Turner geweest, daar so met Simply the Best, net voor DJ Osewa met Mannetjies Roo, Jackie Lou, Ram en Raspberry en Miller Brand het vir ons gesing, Braai Brooikies. En nou laat ons so praat van braaierij manne, hierdie ene is net vir julle. Op 19 September hou ons die manne braai by Lombardini.

behar akol jaure Ahaio krai Isak behar, isak behar Met mai roi rok forel Behar akol jaure Ahaio krai Al slaan jou mama I driemaal op mijn kop Dan staan ik op En kom ik weer Al slaan jou mama I driemaal op mijn kop Dan staan ik op En kom ik weer

0: It's Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Get a cauliflower, broccoli, tomato, mushroom, baby potato, carrot, lettuce, cucumber, beetroot, baby marrow, and cabbage combo for only 149 Rand. Buy beef 4-quarter packs or poiki stew at a low 89.99 per kilo. And two 800 gram packs of okra sizzler for just 100 Rand. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
1: Het was Pieter Koen geweest daar met Ek's nie mooi nie en het voor het Taryn Lam met Dit is my story. En ek moet sê, ek het lekker gegiggel hier so vir John het vir my een boodskap gestuur. Ons het vroeger vandag gepraat so oor braai vleis en dinge en hy sê vir my nee wat nie, is vleis is so duur, ek smeer maar eerder vaseline aan my lippe, dan dink allemaal ek het een lam choppie geëet. Dit kan ook werk, nee John? Baie dankie vir jou deel daar so. Right, dit is al die tijd van die ochend wat ons een bykie terug gaan in tyd en ons gaan krap daar in die archiewe rond en ons kyk, dit is hierdie deel wat ons noem Toekas en ek het een interessante ene vir jou. Hierdie is een Engelse rock en popgroep wat in 1962 gestig is in Salford in Engeland deur twee menere, daar so Alan Clark, hy was een ritmegitaarspeler of die sanger gewees nou, eindelijk en dan die ritmegitaarspeler en een sanger was Graham Nash gewees. Natuurlijk is dit die groep The Hollies, hulle was een van die suksesvolste Britse groepe van die 1960s en die 1970s. Hulle eerste stabiele besetting het bestaan uit Clark, Nash en hulle hoofgitaarspeler Tony Hicks en hulle basgitaarspeler Eric Haydock en hulle het ook 'n tromspeler gehad, Don Rathbone. Rathbone is laat in 1963 deur Bobby Elliott vervang, terwyl Haydock middel 1966 deur Bernie Calvert vervang is. Gedurende die Hollies se vroeë jare is die meeste van hulle oorspronklike liedjies geskryf deur die trio, Clark, Hicks en Nash, totdat Nash die groep laat in 1968 verlaat het om Crosby, Stills en Nash saam te vorm en is vervang deur Terry Sylvester. Afgesien van 'n kort tydjie gedurende laat 1971 tot vroeg 1973 het die Clark, Hicks, Elliott, Calvert, Sylvester besetting in plek geblei, totdat Calvert en Sylvester albei 1981 vertrek het. Oor die volgende 23 jaar het die orkes verskeie personeelveranderinge ondergaan, insluitende 'n kort terugkeer van Nash gedurende die 1980s en die finale vertrek van Clark in 2000, voordat hulle in 2004 gestabiliseer het, met hulle laaste besetting van Hicks, Elliott, Peter Howarth, ritmegitaarspeler Steve Lowry en basgitaarspeler Ray Styles en klaverbordspeler Ian Parks. Kom, ons gaan luister gou so lank daarna een van die lekker treffers van The Hollies, That's My Desire, en as ons terugkom, dan gesels ons nog so 'n bietjie meer oor hulle musiekloopbaan en hulle geskiedenis.

En jou weer vooruitsigte vir het zondag die 10de September, ek skop af in Oos-London 17 met een maximum van 26. Bishu staan op 14.32, uitnagende Spatch 15.26. Port St. John's 18.28, Cranock staan op 12 met een maximum van 31, Port Elizabeth 16.23, Graafreinet 15.33, Queenstown 12 met een maximum van 28, Mthatha 13.30, Gramstad 16.30, Pettenberg Bay staan op 16 met een maximum van 18 en Jeffreys Bay staan op 17 met een maximum van 20 en 40% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

0: beste van jou.
1: Tribeca, Astro Paints, jouw Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claymont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdienst. Welkom bij PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in bij 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Die klanke van Armand Steenkamp met die woeste manne van Woester. En net wat het snort, een kop en met diekies in hart en bos en een propje van ons bosveld vakantie. Kijk, ook kan allemaal sien die somer is op pad en ek kan nie wacht. Ek seker al van baie van ons kan nie wacht van die december maand om in te kom en het ou so'n bykie in die see kan wees en net die lekker warm weer kan geniet. En ek is soms so in een van die baie wat ou net wil vierkie opsteek. Gestrand ook by die huis kom te besluit, ek weet jy wat, Etienne, is so'n mooie aand. En ook kom ons nou nie, of het nou een maandag aand of een dinsdag aand of een saterdag aand is, as die weer reg is in die baie, dan moet een mens volle, soos die Engelsmanne sal sê, volle voordeel trek uit die feit dat ons een lekker aand het, wat ons nou maar die laaste paar maande nou maar heel wat koue aande gehad. Ek verstaan, ons gaan nou so'n bietjie reën kry weer die naweek, so ons moet nou volle voordeel neem uit hierdie heerlike dag wat ons nou kry in die kontry. So ek is seker al van baie van ons het gestrand een vuurtjie opgesteek. Al is dit nou net iets op die kolenbraai en groente op die stoof maak, so ons nou niks fout daarmee nie. As jy die enige verjaardag versoek het, jy is welkom, stuur het hier op ons WhatsApp forum 082 3333667.

0: Nieuwe muziek, Fransje van Kuik, Zaan Zonnekes, Leven op Luister FM. Ik praat met die dak, want niemand luistert niet. Lekker muziek, lekker met die mannen te gezels. Gang vang al je nieuwe snit op jouw stroomdiensten. Of waar ook al jij hem kan krijgen. Ik ga gaan checken of al muziekvideo is. Als jij op zoek naar jouw volgende motor, tegen een winskoopprijs. Met WeBuyCars online veilings gaan duizenden voertuigen elke dag onder die hammer. So daar is genoeg geleenthede om jouw volgende motor raak te sien. Gaan luur naar die beskikbare voertuie, plaas jou bot en jy kan uitstekende winskoop loslaan. Besoek jou WeBuyCars toep of hulle webtuiste en begin vandag nog bie.
1: Koste stijg ooral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet het raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
2: Tribeca Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: Flippen, Rock of Ages. Big Nick samen met jou. Ach, te lekker, man. Dankjewel voor allemaal wat samengezeld zit voor vandaag zijn topic. Het is tijd voor jou, Kiki. Kijk om je draai. Dan kijken we een beetje naar hij prinkje, hij Kiki, wat ik voor jou die mekaar gekrapt heb. En jij moet voor mij dan zeggen, wat is dit wat jij daar ziet? Dan kijken ons wie is ook die vinnigste vijf vandaag zijn. Is baie makkelijk. Baie makkelijk. Dus we gaan vandaag meer over spoed als enig iets. Want ik denk 100% van jullie gaan hem recht krijgen, beslis. Voordat ons wonkerakken toe gaan, bietjie later, dit is Wille Woensdag, so Radio Lawaai kom nog jou kant toe, en jou hartstaf ook voor daai in die oog, en kijk ons aan die woord uit die handwoordeboek van die Afrikaanse taal. Hou jou oogie op daar op die WhatsApp status, na die advertenties, dan klap ons om op die lijn vir jou vir vandag. So kiekie, kijk, en zodra jy hem daar sien, dan sê jy vir my net daar, wat is het wat jy sien? Ons kyk wie is die vijf vinnigstes. En die vrijdag van 8 uur tot 1 uur is Hamilton's Verskaffersdag by Supermix Hardware. Kom ondervind professionele raad, wenke en technieke om jou huis op te knap en sy gewende demonstraties en lekker prijse wat gewen kan word. Luister FM saai rechtstreeks uit, so kom sê hallo by die lekker luister Lori. Dis hierdie vrijdag by Supermix in Reithstraat, Sidwell.
1: Liefie, die wasmachine loop.
2: Huh? Waarheen?
3: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachine, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Wat nou? Ek moet erken, ek weet nie mooi wat om te doen hier nou. Wat nou?

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

was nat daar jaar. Het jij mijn hart kom stil, met jouw glimlach staan je daar. Onthou jij daar die dag? Je is mijn zijde kruis als ik verdwaal, als ik mijn richting verloor. Je is mijn hand in die donker, je is die stem wat ik wil.

0: Ons trek een beetje old school daar met James, wat ons al deurbring. Soos kop ons die laatste uur af, een klein zaterdag hier op een woensdag. En jullie kaars saam met my, Lise Marie, reg hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. En natuurlijk in die laatste uur maak ek ook die speellijst vir jullie oop. Jullie kan my laat weet wat er liedjies jullie graag wil hoor. En indien het beskikbaar is, dan sit ek het vir jou op die speellijst. So kaar ons deur die laatste uur. Ongelukkig doen ek nie boodskappe nie, maar ek sal met liefde jullie liedjes laai, indien jylle een van hulle wil laai op die speellys. So, hy is oop vir jylle, sê vir my WhatsApp dier 082-333-667. Ek hoop jylle kuier nog lekker saam met my hier op jou lekker luisterstasie.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Hey, neighbor, I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
1: Yep, sold in a month. Simon and Monique at wesellhouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
0: Everything?
1: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
0: Excellent.
1: They are. You can trust them to sell your home.
0: wesellhouses.co.za. It's that easy.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons dit was Gert, voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Spiedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien gerus by Spiedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Spiedico is...
4: Man, Spiedico is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Spiedico.
5: Nee man, waar is my sleutels?
6: Ach, moet nie sê, jy het hulle verloor nie.
5: Die hele bos.
6: Alles was op die bos. Die huis, die hek, die kar.
5: Ja, alles.
6: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
3: Maar met Eddie the Locksmith is daar een oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, snij sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As het kom by slotte en sleutels, is dan net een naam. Eddie the Locksmith. 073-993-8917. Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willerhout Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

Funny Blues. Ik hoor nog geen klank in zijn stem. Wat vertel van uw groot verlangen? Wat s'nachts klopt aan uw voordeur? Zwart hond, heel bij die achterdeur. En dan drieën al die noten om uw melancholie en fladder te skeer. Ja, ik spreek en zee. Hij was een goede vriend van mij. Ik hoor nog zijn vingers, zacht streel op die trekklavier zijn klaars. Als die zonstrekkels staan,

Jaak Blekanse. Hij was een goede vriend van mij. Ik mis jouw menswees, jij was een gentleman. Ik mis jouw kennis in die late jazz. En nu speel jij hemelse Steinway klavier, maar ik mis je zat hieronder in die hart van die blues. Maar ik mis je zat hieronder in die hart van die blues.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Liefie, die wasmachine loop.
2: Huh? Waarheen?
3: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachine, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur

0: 041-004-0647. Dus 041-004-0647. Eurotech.
1: Het jij gezien? Die buren is weer op pad naar hulle plaas. Nieuwe bakkie en al.
2: Is omdat hulle bij Samba is.
1: Hoezo?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermijnversekering. Persoonlijk, commercieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang een versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altijd kan gaan.
3: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Coöperatief Beperk is een gemagtigde financiële dienste verskaffer en een geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

tijd is voorbij. Niemand is kwaad niet en albei is vrij. Kom kijk, deur.

huisdorp ver weg van die stad se lawaai. Waar die kinders na school in die mille kon speel en baljaar. En een dag sien ek een klein dochterkie een kant alleen. Met traantjies wat rol oor haar sproet gesig het.

van jong wees verberg, soms hou hart zeer pijn. En een dag sien ek spruikies weer, en my hoos daar verdwaas. Van die lelike henkie,

Nog is zand, zon wat zo brandt. Doe ek die spoor verloor. Wonne net wat le nou voor. Wie wacht daar in die nacht? Wat maakt mij zo bang? Donker hart.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei

0: lekker jou tone in die koud.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.